Welkom grad heuren hei op RTL. Dat wat edition vun desem RTL no mitten om met voor dem 13. Mei. Moe heren meiserum, trots om feierdag om 2 uur. Dat bi so wees 7 vreemde strop, let u da bussen zeit, dan kunnen we dabei zijn, gut appes zu gewonnen. Kan je je lo scho verroden. Dat wat vroeg minger seid aus. Mijn nummer is Laura Gielander, ik zei mich über de lastig. Hei geht lo vier uur. Mama regales, dus de feierhoven. People ain't